0: van de zee, regen op een dag, rozen in de zegen, zomer in de lucht. Doe in mijn droom, doe aan mijn deur, doe aan mijn hand, doe in mijn dag.
1: Pour contacter RVM 03 44 59 30 30 et par mail auditeur@rvmfm.com.